0: zeiljacht, no stress zeiljacht, no stress hier zeiljacht, EDX.
1: EDX, hier zeiljacht, no stress, over.
0: Hier EDX, 77.
1: 77.
0: Ik zie
1: u
0: al de hele tijd achter ons varen, dus ik roep je even op waar jullie heen gaan ook.
1: Let's
0: op milieu, ik moet even nadenken waar dat is. Is dat voorbij Ilbrea?

0: Hier in het licht nog voor.
1: Ja, ik zie dat hier 4 op voor in het jaar. Nee, dat is helemaal duidelijk.
0: Maar wat is jullie bestemming over?
1: Nou, wij willen morgen naar Semmelo. Dus vanmiddag of straks eigenlijk dus ankeren aan de oostzijde bij Breha of iets verder bij het vasteland met een aantal leuke bikes waar heel beschoed ligt. En dan gaan we ankeren en van daaruit is dan een 30 mijl naar Semmelo.
0: Oké, wij willen graag door morgen.
1: Ik dacht misschien zien we even, die dus wel lachen, want ik ga zelfs kijken. Dus, maar, nee, helemaal goed. Mocht ik elkaar tegenkomen, ik wens jullie een geweldig weekend. Het is een superleuke plek. Vaak nu geweest en, nou, wie weet, kom ik elkaar nog tegen onderweg.
0: Weet onderweg lukt het ook ergens een keer over.
1: Helemaal geweldig. Jullie een hele goede reis en geniet van het kantje. Doei doei.